Victoria van Bunny Dwyer's voor de nieuwe EP Daddycore uit de groep van mijn Sceptel Record Label. En zum Schluss schnörkellose Unterhaltung van Canadische Art Punk.